Uchenegashon ko gosset ko tot kamino manito chimei. Shem domishgan tau dangin maga bego te ben min gati unen min jiskas gati biskati sasibisn madden. Espeshati uyashan go the chowshan jay toane jen bian. Get your bego shajidin, yabbage read the sestatin, swerdaman, te benaman, we jinan jajiman and no chiat, bokushin mat nat. De was good days when yet Sam Dodgen Dow Tabwin March and Taggets and Anti no one which folk Tabwit Matkets no came Yaya Jean March when a man Anti may have it to be yet is for Tabwit Mat. Sam Dogus Nodgen Dow Tan got Chewa Chin Gady Nan called Nabat Chesho Chibiatogut and one which old gentleman Tatano Jiwi Jato de Sita Gucci I am you in the no chat again de was good days when yet. Mishko de beige at stay mon chem to gan to saji go sin gan to no shi no gun we chaji dan is for shit dan gen de jin is for shaji dan and gun we chaji go with no in not in is for shaji chem yam des for shaji no ta we nan jin was go get a inch mash to mind dan to the shinagash on jima bab and to the beige as for shaji we need the was go to make to this sit. Ashamanan Jishkasagat Boysagan Bego Jishok Jaspen Yat Ew Swerdaman Gaish for Choi Dat Yam Gaish for Swerdaman Chatan Gat Choi Matagoim Stem Nan Itchkau Gat Diego Pugwinan Katagot Kamen to go to make. Maris Tatamaskat Nagasaks Nishkau Green Name Yemen Oshiro and Shem Doju Ichmokatsano and Shadi Squad Ego No Jish Tamarin Dow Shin Gish Tamarin Dow Shoja was Sejo Stramari Jin Shem Dogo was Sadot Aimen Tonan Gabastad Yadin Jiske Genevyat Aim Tonan David Walt Shem Dogo was Sedgerson Ogan Dow Tat Besoga Jistat Wasko No Gessino Gesejos Kris Gabe was sent Chem do was say how when God the Benjamin to where we're then the Menaman do it we actually the stone when Mali got this last quote where the new test where the mount points for that they're going to nega jag and they're going to start squad hag and they're going to be hag and they're going to wash god hag and Neta Tamas come good pizza and this that you can have to be the stay wash quote they spend their way that home no need to tell Shem do gan tau tat de wash quote go to no jet babe what kay new and gay gan ben da we to gam in a man do de mi o ma mui ton gam is a treven gay mi evi jitter gay mi ar gam negan at o vas tay to no e go get to no jav ji ba te we ash te go ya ba che no na no te go ti a boit man ni te ba te met shen nui to mo chem do me shwe gan tau tat ge ji ji to a mari ya bet ka te shlash ko ji ji to a mi she ji she ga ya in she ri o ji ji to a shan ba te sh ge ji ji to a pier ge ji ji to a pon This is what's called Katat Kamil Abed Kedji, not that we demand the department, Shen Roshan, Bastaidin, Vyastaidin, Man, Vyastawian, Vyastad Otman, Danwin Mitchin, Danwin Mitchin, Davin, Danwin Mitchin, and when we went to Moti Tuamali, Abed Kadish, Lasko, Tijituami, Sedjigaya, and Shirut, Tijitua Shan Badish, Kedjitua, Pierre Kedjitua, Pongus, and what's called Katat Kamil Abed. Gejinu tajan duent madan jayi matwin jayi shwen mat shemdo. Jima shwen matok shemdo gatsano ne tau tat. Jima shwen matok aji pashtai tiw ke jima do tatok te jayi abit ini niwe go da chao shiw chimeit. Jima shtama jen matok shemdo gatsano ne tau tat ke jeshe watshi jima kashi matok ke jima shwen matok aji pashtai tiw chimeit. Begus so chem do mishwe gat ben dak anu chika shtama el mo anu chika tabwe to anu chika shat jau Ench pishat sa te ge chiu kam shanu tishin agash un chika shtama el damon Ma chie jen ju wina wa tabu ne chika minashtan chibe minashtagan ma chika idu sen minashtagan Chini chiku chika minashot mnwe gash win diwin Ekawin na piwe, kastano chika stima tishin, ewe yashna anot mejgaut. Ekawin chamote, ekawin kachina samakabashistagin anon. Ekawin kachina, ekawin mosten mochkwem, ekawin mosten mochiwanu yabstachi jannu. Chikam nashtan chabe minashtagin, kwishkaito te lame shiganot minashtagin. Teblat pe gotgot kubeshiu, neshikompan, chikokomnon tabd.
Tevna tab tibit sen tiga tino kusuman ka tino kusuman anu tiga besta den. Voyage ne meje moi gen gen tamo pesta dan tiga besta nmo espes pokotai tiga voyajim gat skot demas. Tiga besta nmo yat mishwe kan tibendmen tiga naskomaten tin mo tshmain meten yab tiga tabetaten tibai tedmin wasko tida tean tibo de niuyan. Meshigat bendagi de shoan shiru jevi to morgan net mali e wetar was kai gentleman menamento mali stat de meshigat ga sagt nich ka win hem yem lo achun chem do jui chmoga tonight shedish kot e gon no jin shtma in da shin ge shtma in da ho jo go se jo shtma de jin chem do ko go se do aim tonan ga ba stat yat jish ke jen biat aim tonan En de ben mocht chem doet zich weet je meid. Maar is dat de meskaten ga zacht zijn is kakwit. Eem je hem nog als je wil een chem doet je weet je mocht zijn weet je. Zet die schoot egon no dienst maar een dag. Zien geest maar een dag. Hoort je goed zes uur. Stoa maar die dienst chem doet ook als ze doet eem doen aan. Ge was dat je het een dienstje zijn bijat eem doen aan. Ik wil juist iets het goud houdt. Ik wil iets op me toch het schem doet. Maar is dat de meskaten ga zacht zijn is kakwit. Eem je hem nog als je wil een schem doet je iets mocht het nooit. Zet die schoot ik wil nog eens te maaien dag. Zien geest te maaien dag. Zoet je goed zes uur. Stoa maar die dienst schem doet ook als ze doet eem doen aan. Ge was dat je het een dienstje zijn bijat eem doen aan. Eem doen aan zien goed als ze doet schem doet. Zeef ik dat goud minimiet zes uur. Zin te ben miat je mocht zijn met neem je hem nog als je wil een zeefes nu moet je het in de trouwens naad. Miam gauw het om wat maar jan zeer ook een wet zende maat gaat je wijs iets het zo goed zes hoes je ten men aan gaat iets stas qua dagen die bijat goed. Zem nou die bijat en de zes hoes om een wet mocht zijn met dat. Zes hoes maar is hoes heb we die kan stoffen goed zem doos wel men aan gesnoe aan je niet ook kappen pakken wein miat wein men aan gesnoe. Kam nou op je kwijm toen aan, zes hoes best een maten zich versnijden, ik had in de moane, zes de poane, zes hoes wel hem nu thuis, zes hoes wel hem de kou, zes hoes wel met kastanon, zien we wagen, zes hoes wel met kastanon, kan ik kwijm met zet, zes hoes wel met katsen, wij maar zet nu thuis dan. Zem toen nu thuis aan, was vrienden, gaat die pas dat jan, tabus hoorn dan, wij met zin gaat die twee dan. Jin gaat sem doen, jin gaat zien, jin gaat iets schouwt, zo goed ze hebben met dat damas kan mogen. Jin mag naast het schaatsje wassen, dat ze wat zien, geen kon met aanwezen met zijn. Eerst voor ze te gaan, dat ze nog niet gaat in, ze gaat om in, maar wat ze want, is voor ze gaat in. Eerst voor ze gaat man met ze doen, daarbij in webnet, ja, wat nog eens met sem doen, hoe dat. Die David zo goed zo mag als je een mooie negen pas tijd om je goed zo helm kisten ook als je moet. Je hebt het weer zien, misko weer zien, maar had me niet nog goed tot en kat tot man de je schoenen die je toch maar iets na dat een weer zien die aan wil met je. Stormali jabet gaat is las koeien kan dood, ze wat zien, ze taal maar had een tabet ook nog. Wanneer je aan weet tot kapot zijn, misschien wanneer je verzeemt tot onwet, kun je je schoenen met aan zien, gaat winnen met al gaat is loud. Zien, gauw, gauw, ik dat aan zijn dorp met een kwestie kapot, twintig centen, gaat je pas staat, ja, zijn nieuwskoop staat. Zien, ze is goed, zijn dood, goed, goed, goed, ze tot ik ga in bestellen, misschien voor zijn tand, ja, nog zwellen, precies toe. God's mind, she divinity, she told me, she said, she needs to go to the match, man, he took us to see how it took. Jin jade show down, they was coached by big wagnets coming in, but they were the jobs at which in the bonoja, she shall go to the McKinney match, man, he told you, man, was coded the salt and the job was in the Vian must commit. Nummer 1, je hebt hem gevaarlijk, nu in mijn jabet, nu kom ik uit, ik heb je ooit mee, maar hoe jan, kijk, zem, zeespers. We hebben man met moskaat die gaan gaan met zich uitzoeken en hem zich uitzoeken. Zien gauw iets in de gas om dan zo geen doodje maar we betroos goed weet op met dan. Zie je toch zo zegt in een oorzien aan te baan kagen en te men kunnen we hem dan schaat die ook zo schaat die ook en met moestesk met zich gebeset die ook waar hem toejaat zo geen doen aan. Ik word hier ook eens mee gehad, hij heeft ze had zeg, mijn zoe gaat is dan, je hebt het, je hebt mij ook hem toen aan, ze heb is goed, we hebben het op, maar het is ook hem, ja, ik moest het met. Mijn zoe gaat is dan, ze best een maat naam, ze te benden, in nieuwen, ik word zo helemaal aan,
Jesus, in you we are chairman of the Attican, what it did, Manan, Catchy Pastat, old Mata, which owns she got an animated on Nanus Twin Dan and Mitsani Gauni then, and what is Catchy then the mat aim yet. Je oh Marine Gauinan, Stamajan, Manan, Kunwen, Manan, Jesus, which a method says, or say, then the Munangu, yeah, but Jerry yet. Sam Dogaton Gadot no Estadem Nescaugan, Eugenesimin, Aimatonan. Chin Cameroatum Green Catherine, Daka, we touch a Bogosan, Matnan, Jetchi Conwenim Taugus known Jen, Kayanimio Tau Tabuyen, the Monoatkin, the Utanu, what so Jenum got wasted, Senum got Utesit, Kaispestain, Espeshochi, Sajit, Cadaben, Duxesos. Get a special cheese at him at Canosa Den or Gawi, get a sister, Matisha, Tumet, get was coming day. Sisnet, H. We John, get a Sunday, Jedisha, Tata, Animal, no test it, no wash it, or was no to be Joe, Nichimate. O Senegal's own call, what's that called, Todd Camino, Manito, Chimate.

Bonne journée aux enseignants et enseignantes. Et que tu vois que ici rien a une mais ça t'as fait nos côtés nana ni t'as vu mais a des managouines ça dîner maintenant je viens de casser mon appelouin na met nen zeggen dat het wanneer hij niet nog behoorlijk dossier had ze gemaakt wat maar wie had bij peuna gehaald die is goed business zijn nog om nas men wat bij ze was pizza a koeien zijn dat gewoon niet meer kan goed dan ont zit met ze zijn nog om nas ze gaan hem ooit ze ze hebben niet aan mijn stand hoor ze staat dat nee nee doe je dus kan goed dan Tenun anak itu ingin senut sah, kita kau kumpulan kau ingin cerita sah, kita ni cakap cakap jingeh wajah cakap kau ingin cerita kono, untuk kau untuk kau nak kami nak kau untuk kau nasi, mana apa tu cakap uspet, kau nak kita cakap senut sih, mahu itu ni dia kewawa sah, ek, wih mes tawat entah opi, kami ada dusta skui tayan sah. And it's a way to wish when you're hot shoe. And I don't want to like to go to Yanaki, go to what I'm seeing on. The unit female, I got much in the time in that beta wounds. I go no mean that my mascot eat that beta wounds, that's a compatani. The mascot man, what do you mean so? Dean of sitting, so I touch first, came at this egg with that. And they began to come back on the school. Kathkin is going to ask them scattered moon. But him and you see, I was still at. I was still at the way. Then they didn't wait on it. But, China knew in not to have the nonsa put the connect mounted to once the pass money such a nonsa. Mundina get a dingy son again in mom. Got through it up again, like they want to go into one. I need the manager, I tend them no notes. Lui te teman Michel voilà. Le papi t'a dit oh quoi c'est un Michel. Gent mes choyettes tu m'as huit nantes réconciliation. Papi t'a dit tant ça. Je vois ça bien que ma pauvre c'est une semaine de paye de mec. C'est une main d'autre qui m'a dit t'es bon c'est une autre qui a payé tout ça. Lui j'ai respondu le mec n'aimait mais c'est un bonne. Det bästa man vet. När vi tar ut den, den jag ska begära mig på stabben den så, när jag vet att på senare, men när jag är med nåt skojet, nisjonor på utstyrning och tjejer så, men när vi nästa nu, jag kunde inte ut ta mig nivån med någon annan så, kunde mig tjuvt som chaufförer något, det sitter så. Né le 30 septembre, capte magnin. Mais on est déjà né dans le manoir, mais au team chez le pète mauvais. Et on est toujours capte non, tu n'as rien pète. Tant de moi. Aïe, capte mancham, mais c'est comme moi. Autant

Ég konar ekki að við það gott eskan að kannar mött með þannig mjög við la petite souris né l'ordinateur négatif non puis tu vas nous faire des mains de comment on a de manche puis ta tête de comme nous en demain matin puis ta tête de temps à ta main espèce et ta voix quand est-ce que tu Ik moet me zien met een daus. Bang, ik moet me niet op een pittig. Bang, ik is Dat is net een tintje. Maar dat wij nooit schrijven, je toch een nukje, put ik de geschiedenis dat nootje. Ah, pik net ook een hebben in nootje. Ik schrijf je toch een nukje, ik moet hebben. Ah, put ik de geschiedenis dat nootje. Bang, ik zou naar je gaan, ik moet hebben. Dat is mijn dan.